0: de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Wordt ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Afro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijk.
8: kijkje op lubberswonen.nl.
9: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 3.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.
2: De nieuwe

0: Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
1: Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De ochtendmix top 20 heeft ze op een rijtje gezet voor je. Er zijn drie nieuwe binnenkomers en de nieuwe wijnschijf, die hebben we zojuist gehoord, Gerard Joling, niet voor één keer. Na komende week zullen we daar wat meer aandacht aan besteden. Op nummer 20 staat deze week Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Op nummer 19 nieuw binnengekomen Tino Martin, Jong en Dom. Op nummer 18 Jannes, Dans tot de morgen met mij. En op nummer 17 Gino Kraus. Favoriete kroeg. Dat zijn twee nieuwe binnenkomers op 19 en op nummer 17. En die ga je nu horen. Goedemorgen en welkom bij de ochtendmix top 20.

0: twee nieuwe binnenkomers achter elkaar gezet. Op nummer 19, nieuwe Tino Martin, Jong en Dom. En deze van Gino Graus, favoriete kroeg, die vinden we terug op nummer 17. De hoogste nieuwe binnenkomer, die vinden we zo direct op nummer 13. Eerst aandacht voor Frank Vernetten, niet bang voor de duivel.
1: De ochtendmix top 20 met Ab Jenema.
2: Nummer 15.
3: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Op nummer 14 deze van Marco Schuitmaker. Inmiddels 5 weken in de Ochtendmix top 20. En dat doet hij met Deze Nacht. Dan zijn we toegekomen aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Namelijk op nummer 13 vinden we Django Wagner, ex-wijkschijf. Waarom ben jij gegaan?
1: Nummer 13.

0: John de Wever was dat met Als je nu nog niet weet. En die plaat die vinden we terug op nummer 9. Daarvoor hadden we Walter Kroes, Roet de Soleil. De zoveelste nieuwe van Walter Kroes. Dan de nummer 8. Staat inmiddels 6 weken in de ochtendmix top 20. Ik heb het over Frans Duits. De kater duurt maar even.
1: Nummer 8.

0: We draaiden eerst de nummer 8, Frans-Duits. De kaarten duurt maar even, zojuist afgelopen. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in mijn armen. Die staan genoteerd op nummer 7. Dan is het tijd voor de nummer 6. Hier is Monique Smit.
1: Nummer 6.

0: Justin De Wild vinden we terug op nummer 5. De plaat die gaat heel goed met Cheerio. We gaan naar de nummer 4. Na de nummer 4 wil ik je een aantal nieuwe platen laten horen uit de hele lijst nieuwe platen die zijn binnengekomen. Ik heb er een stuk of 4 eventjes tussenuit gehaald. Die vallen een klein beetje op. Dus die laat ik je zo even horen. Maar eerst de nummer 4. Robert van Hemert samen met Donnie. De plaat die heet Moet het nou?
1: Nummer 4.

Ja, nummer 4, Robert van Hemert en Donnie, moet dat nou? Nou, ik heb je gezegd, ik heb een aantal nieuwe platen eventjes geselecteerd. Dit is de eerste, Jan Biggel, Iedereen Weet.

0: Zomer eventjes een greep uit al die nieuwe platen die zijn binnengekomen. Het is tijd voor de top 3 op nummer 3. Samuel Welten met de Bankzitters uit Slover. Op nummer 2 Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. En op nummer 1 Mart Hoogkamer met Billy Dans. Happy Sappy. Ik ga je heel veel plezier wensen met Goedemorgen Heimel tussen 10 en 12 uur. Nederlandstalige verzoekplaten met Rob Keizer. Tot zover deze aflevering van de Ochtendmix Top 20. Tot een volgende keer.
1: En dit is de top 3 in de Ochtendmix Top 20.
2: Nummer 3.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen vatlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk, aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl of beter nog naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Een hele goede morgen op deze zeer regenachtige zondag, de 17e mei van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond. En wat hadden we weer een vertrouwde klanken tussen 9 en 10. Met dank aan Abje Enema voor de ochtendmix top 20. Ook weer terug op uw zender Eimond 360. We weten weer wat de grote hits zijn van deze week op Nederlandstalig gebied. En we weten ook wat er aan staat te komen qua nieuwe nummers. En u kunt ook weer uw plaatje aanvragen op 0251-254-958. 0251-254-958. En u moet een klein beetje geduld hebben. Het kan zijn dat u in de wachtrij staat. Blijf dan rustig in die wachtrij staan. Want ik heb één telefoniste, namelijk Marianne de Ridder. En die heeft nu al rode oortjes, want het is al lekker druk. En bewaar het nummer, want het is ook weer een belangrijk nummer voor het spreekwoordenspel. Want ook vandaag kunt u weer een prachtig boeket bloemen winnen. Een doos met heerlijk gebak, een warme schotel naar keuze en een grillworst. 0251-254-958. En ik ga meteen beginnen, want de mensen begonnen al voor 10 uur te bellen. En dat mag, want zo gauw de dames klaar zitten, in dit geval de dame, dan neemt ze de telefoon op, want we willen graag verzoekjes hebben. Henk van Kampen en Ans de Jong vragen een plaat aan voor Tamara en Paul Langbroek. En dat wordt dan Willeke Alberti met Morgen ben ik de bruid. En de plaat is ook bestemd voor iedereen die luistert. Tominebo vraagt een plaat aan voor Lydia, Bastian, Vincent, Huttel en Ben. Kees en Nel, Aad en Jolanda, Lida of Leida. Ik denk Lida of Leida. Nou ja, Erik en Rina en voor Henk van Kampen. Het wordt Ancora, ja, toepasselijk nummer door storm en woeste regen. En die is ook bestemd voor het team van Goedemorgen Eimond. Die Paul Langbroek, die straks al genoemd werd en die gaat trouwen met Tamara, en die plaat was aangevraagd door Henk van Kampen. Paul Langbroek zelf, die heeft ook gebeld. Die gaat morgen, 18 mei, trouwen met Tamara. En hij vraagt voor haar een nummer van Paul de Leeuw, Ik heb je lief. Nou, dat is je geraden natuurlijk, Paul. We wensen jullie een hele mooie dag en een heel gelukkig leven samen toe. Paul de Leeuw met Ik heb je lief, dan Ancora en dan Morgen ben ik de bruid.

maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: Zo, en dat was Ancora met Door storm en woeste regen. U verwacht nog het nummer Morgen ben ik de bruid van Wilke Alberti. Maar ik heb een sterk vermoeden dat ergens op een feestelijk moment... iedereen heeft gezegd, we gaan allemaal Goedemorgen Engel bellen... en plaat aanvragen voor Paul en Tamara. En daarvoor gaan we die plaat straks nog draaien, hoor. Morgen ben ik de bruid en ook nog Kom uit de bedsteen, mijn liefste. En dan weten we dat ze vast en zeker ongetwijfeld... een hele mooie trouwdag zullen hebben morgen. Dus die ga ik zo aankondigen, die plaat... met al die namen van die mensen die plaat hebben aangevraagd. Maar eerst even het volgende.
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Want ik weet dat er ook mensen zijn die wachten op het spreekwoordenspel... en kans willen maken op de bloemen, het gebak en de warme schotel... maar keuze en de grillworst. 4 prijzen voor 1 winnaar of winnares. En u wacht waarschijnlijk op dat spreekwoord. Hier komt-ie. De bloemetjes buiten... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. De bloemetjes buiten... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Een woord van 6 letters. En dat kunt u doorgeven, doorbellen, dat nummer naar 0251-254-958... om zo kans te maken op dat prijzenpakket. De bloemetjes buiten, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 0251-254-958. En daar past ook vast en zeker nog wel een verzoekje bij, zeker weten. En even aan de lijn blijven, want Marian is alleen... Dus het kan zijn dat u even in de wachtrij staat. De bloemetjes buiten, puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, om iedereen duidelijk te maken dat morgen Paul en Tamara gaan trouwen... gaan we dit blokje even afronden met Ida Langbroek. Die vraagt een plaat aan voor Paul en Tamara, want die gaan morgen trouwen. Dat weten we ondertussen. En je krijgt deze plaat, Paul en Tamara, van Aad en Ida. Kom uit de bedstee, mijn liefste, van Egbert Douwe. Dan krijgen we 3 verzoekjes van Wilke Alberti met Morgen ben ik de bruid. Jolanda en Jan Dekker vragen hem aan voor Tamara en Paul. Dan hebben we Ans van den Elsen, die vraagt ook die plaat aan voor Tamara en Paul. En Marian Limme, die vraagt deze plaat ook aan voor Tamara en Paul. Voor de mooie vakantie en veel geluk in jullie verdere leven. Nou, hier zijn nog 2 plaatjes voor Tamara.

En dat was Egbert Douwe en Kom uit de bedstee, mijn liefste. We gaan snel door met het spreekwoord nog een keer. De bloemetjes buiten, puntje, puntje, puntje. Woord van 6 letters, 0251-1-254-958. De heer Talsma die vraagt een plaat aan voor Jan Dirk en Danielle Korver. En voor het team van Goedemorgen Eimond, vader Abraham en bedankt lieve ouders. Dan hebben wij verder hier, even kijken. Ja, hier heb ik Lia Baltus. Lia Baltus vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Yves Berendsen met Terug in de Tijd. We gaan echter beginnen met het verzoekje van Elsanna. Die vraagt een plaat aan voor kinderen en kleinkinderen. Voor Jan en Riek en voor Lida Talman. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Henk Damen en Is er niemand op de wereld?

zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Namens de heer Talsma, vader Abraham en bedankt lieve ouders. Snel door met Marco Beentjes. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Rowan Hesse en De Peel in Brand. Dan hebben we mevrouw Bruins. Die vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter en voor Ali Poelman. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Rita Corita met Zon. Oh, zon. Ja, waar is de zon? En dan hebben we mevrouw Jeanette Koster. Die vraagt een plaat aan voor Rob, Mark en Charissa. En voor iedereen die luistert, Acta en de Munich met Het regent zonnestralen.

een slechte zomer gehad, hè, verleden jaar. Ach, als ik daar nog aan denk, zeg. Ik zat in een tentje op de Veluwe. Nou, dat tentje, dat paste precies om mijn heupen. Nou, dan weet u het wel. En gieten, vreselijk. Nou, ik heb geen figuur om tussen de druppels door te lopen. Dus ik werd wel drijfnat. En dan zaten we s'avonds in de kantine met al die andere verregende mensen. En toen heb ik dit liedje gemaakt. En toen dachten we, nou, als we het allemaal gaan zingen, dan wordt het mooi weer. Het is niet zo gelukt. Maar mocht het dit jaar weer net zo slecht worden als verleden jaar, wat niet te hopen is natuurlijk, dan zingt u dit lied en ik.

Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Rowan Hersen en de Peel in Brand. Ik ga de laatste drie verzoekjes doen. 2 voor het nieuws van 11 uur en 1 na het nieuws van 11 uur. Dus let op, Henk en Claudia vragen een plaat aan voor Tamara en Paul. Jan Bikkel met ons moeder Zenog. Dan hebben we mevrouw van de Douche. Even kijken of ik nou de juiste plaat... Nee, mevrouw van de Douche, u moet nog heel even wachten. U komt straks aan de beurt. Ik heb hier Danielle Korver. Die vraagt een plaat aan voor Jan Dirk en de familie Castricum. En voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat is een plaat die we gaan draaien na het nieuws van 11 uur meteen. Danielle, Henk Wijngaard en Met de Vlam in de Pijp. Dan had ik hier, ja, hier heb ik hem. De heer Van Duin, die vraagt een plaat aan voor moeder Van Duin, familie, vrienden, bekenden en de bewoners van huizen Westerheem, Ida de Nijs en Jij Bent Alles. Dus eerst krijgen we Ida de Nijs, dan krijgen we Jan Bigel en na het nieuws van 11 uur, dan komt Henk Wijngaard in naam van Danielle Korver. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws. 0251-1-254-958 en het spreekwoord... De bloemetjes buiten, puntje, puntje, puntje, puntje.

0: visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Elke zondagmorgen Nederlandstalige verzoekplaten in Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 95.

Het tweede uur van Goedemorgen Eimond. Een hele goedemorgen allemaal. En we zijn dit uur begonnen met het verzoekje van Danielle Korver voor Jan Dirk en de familie Castricum. En voor het team van Goedemorgen Eimond, Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Nou, we gaan snel door met de volgende verzoekjes. Ria Wolken vraagt een plaat aan voor Gerard en Leni Jordens, Connie van der Bos en een Roosje, mijn Roosje. Dan hebben wij een verzoekje van, even kijken hoor. Ja, hier mevrouw van der Does. Nou bent u toch aan de beurt, mevrouw van der Does. Voor Huttel en Ben, die zijn 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd, Huttel en Ben, namens mevrouw van der Does. Arie Paschier en Kleine Vogel. Dan gaan we alle namen nog even erdoorheen jagen die nog steeds, uiteraard terecht, Tamara en Paul een leuke dag wensen morgen op hun trouwdag. Zoals bijvoorbeeld Angela Zeggelink, die vraagt een plaat aan voor deze beiden. En ook Helen Blomvliet vraagt hem aan voor Tamara en Paul. En het wordt Django Wagner met Liefde. En daar gaan we dan mee beginnen. Nog even het spreekwoordenspel. De bloemetjes buiten, puntje, puntje, puntje. Een woord van 6 letters. De bloemetjes buiten, puntje, puntje, puntje. 0251 254 958.

Conny van der Bos en een roosje, mijn roosje. Een van de vele verzoekjes vandaag weer. Nicolaas de Ruiter vraagt een plaat aan voor Christine, Jopie Newman, Aag Bruins, Tina en Ed, Richard Kranen en voor iedereen op luisteren. Anita en Ed en Waar is de Poort? Mevrouw van Duin vraagt een plaat aan voor Hans, familie, vrienden, kennissen en het team van Goedemorgen Eimond. En mevrouw van Duin wil graag Benny Nijman met het nummer Of ik je terug zal zien. We beginnen met een verzoekje van Mia Hagen. Vraagt een plaat aan voor iedereen op luisteren en het team van Goedemorgen Eimond, Robert Long en Lentekind. En daar gaan we mee beginnen.

En dat waren Anita en Ed met Waar is de Poort? We zitten een beetje met verzoekjes te rommelen. We moeten een paar platen gaan zoeken en daarvoor doe ik er eerst even eentje. Erik van Houten vraagt een plaat aan voor Judith en voor zichzelf. En dat wordt Frans-Duits met Jij denkt maar. Hier komt die Erik. Of nee, wacht even, ik zeg het helemaal fout. Zie je, dat bedoel ik dus. Tamara Belfroet, die vraagt ook een plaat aan. Paul deed het voor haar, Tamara doet het voor Paul. Wolter Kroes met Wat een heerlijke dag. Die zocht ik, hier komt-ie.

dat was anderhalve keer Wolter Kroes met Wat een heerlijke dag. Want ja, plotseling begaf hier iets en dat kan wel eens gebeuren. We gaan naar mevrouw Carolie Adringem. Die vraagt een plaat aan voor het bruidspaar, u weet wel. Henk Wijngaard en de sneeuwwitte bruidsjurk Paul en Tamara. Dan hebben wij Sjaak en Ellie. Die vragen een plaat aan voor Bert Schuit. Gefeliciteerd Bert Schuit, want je bent jarig. Namens Sjaak en Ellie gefeliciteerd en ook namens iedereen hier in de studio. Wilfred Gené met Koekoek. We gaan beginnen met de sneeuwwitte bruidsjurk.

Ja, dat was John de Bever samen met Wilfred Gené en Koekoek. Nou, ik noemde de naam net al. Erik van Houten vraagt een plaat aan voor Judith en voor zichzelf. En Erik wil graag horen Frans Duits met Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Straks na dit nummer gaan we het spreekwoordenspel, gaan we de winnares of de winnaar bekendmaken. En uiteraard het antwoord. Als u denkt, ik wil toch nog een verzoekje doen, dan kan dat 0251 254 958. Maar eerst is hier Frans Duits.

En dat was Frans Duits op verzoek van Erik met Jij denkt maar dat je alles mag van mij. We gaan het spreekwoord bekendmaken. Nou, zo moeilijk was het niet. Heel veel mensen hebben gebeld en die hadden het ook goed. De bloemetjes buiten zetten, dat was het woord wat we zochten. Wisten heel veel mensen, dat zei ik al. Er kan er maar één winnaar zijn en dat is mevrouw Van Tuyl. Mevrouw Van Tuyl uit Beverwijk. Van harte gefeliciteerd. Er wordt zo contact met u opgenomen hoe u aan de prijzen kunt komen. Goed, we gaan eruit met een rondje Jan Smit. Want de verzoekjes zijn op. Ja. Jan Smit en Marco Schuitmaker. Twee namen die vaak bij Goedemorgen IJmond langskomen. En ze zijn nu op reis van Goes tot Purmerend. Dan een prachtig mooi nummer van Jan Smit. Ik schrijf je naam in de sterren. En we eindigen met Als de morgen is gekomen. Morgen is er weer een ochtendmix van 10 tot 12, zoals iedere werkdag en ook op zaterdag trouwens. En dan zit Abje Enema en ondergetekende zitten hier weer klaar om uw verzoekjes te noteren, want ook bij de ochtendmix kunt u plaatjes aanvragen. Ik wil dank zeggen aan Marianne de Ridder voor het bevrouwen van de telefoon. Ze heeft een heel rood oor, want ze was helemaal in haar eentje. Maar prima, gelukt, zegt ze, dus geen probleem. Maak er een hele mooie week van. En dat zeg ik omdat volgende week op eerste Pinksterdag Goedemorgen IJmond weer is. En morgen dus gewoon de ochtendmix. En dat tussen 10 en 12. Wat mij betreft, fijne zondag. Ik hoop dat er nog een beetje zon komt. En tot de volgende week. Dag.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. Ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 3.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

because my dreams are bursting at the

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Guidi Marktoszober gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marktoszober het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Marktoszober dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt!
3: Met de komst van Eimond 360.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Rolling Stones chronologisch. Welkom bij Stones Unlimited. Aflevering 26 alweer. We zijn bij de LP Undercover. Vorige keer hebben we de single gedraaid, Undercover of the Night. Ook het openingsnummer van de LP. En de B-kant daarvan, getiteld All the Way Down. She Was Hot hebben we ook gepakt. En we komen nu terecht bij het derde nummer van kant 1. En dat is getiteld Tie You Up, met als subtitle The Pain of Love. En zien we hier de schaduw van Marianne Faithfull. Want zij was de achternicht van de heer Leopold von Zacher-Masoch, die zijn naam aan het masochisme gaf. Het gaat ook een beetje over masochisme. De pijn van de liefde. Tie You Up.

Tie You Up and the Pain of Love is de subtitel van het derde nummer van de A-kant van de LP Undercover. En dat nummer wordt gevolgd door I Wanna Hold You. Keith is verliefd. Hij heeft een nieuwe vriendin, Patty Hansen genaamd. En voor haar heeft hij geschreven Wanna Hold You. Gebaseerd op, zegt men, I Want to Hold Your Hand van The Beatles. Keith Richards zelf heeft ooit gezegd dat de structuur ook nog wel lijkt op het nummer van Lennon en McCartney. In een 8-sporen studio opgenomen in oktober 1982. Een 8-sporen studio die hij van een vriend had gehuurd. Mick Jagger kwam af en toe even langs en zo ontstond het nummer. Waarbij Keith zingt en gitaar speelt en Mick drumt. Maar op de plaat wordt dat anders gedaan. De plaat is Keith Richards, de zanger en de slaggitarist. Charlie Watts speelt wel degelijk de drums. En Ron Wood speelt de rest. Slaggitaar, leadgitaar, bas en hij doet ook nog eens een keer de achtergrondzang. Dit is het Keith Richards nummer van de LP Undercover. Wanna Hold You.

goed luistert, zit er wel iets in van I Wanna Hold Your Hand van The Beatles. Dat was het Keith Richards nummer van Undercover. De A-kant eindigt met Feel On, Baby. De Stones hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze beïnvloed zijn, onder andere door de muzikanten van Jamaica, door de reggae-muzici. Dat is al te zien geweest, te horen geweest op verschillende platen. Ik noem bijvoorbeeld Luxury op It's Only Rock and Roll en Cherry O' Baby op Black and Blue. Maar nu wordt er weer een lood aan de reggae-tak toegevoegd. Met het nummer Feel On Baby. Keith Richards is met name een groot fan van Max Romeo. Het is volledig Jamaicaans van karakter, dit nummer. En buiten de Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood. En spelen ook mee Chuck Lavelle, Robbie Shakespeare, Sly Dunfer, Mustafa Cisse, Brahms Kundul en Martin Ditchum. En die laatste drie doen dan de percussie en de achtergrondzang. Hier is Feel On Baby.

Too Much Blood is een nummer dat hoofdzakelijk werd geschreven door Mick Jagger. Het behandelt het thema geweld. Onder andere

opnieuw ingespeeld. Het geheel is gebaseerd op een riff van boekjerader Keith Richards. Het nummer werd in 1984 alleen in Amerika uitgebracht als single.

Much Blood is een nummer dat hoofdzakelijk werd geschreven door Mick Jagger. Het behandelt het thema geweld, maar ja, dat kun je inderdaad horen. Onder andere de Chainsaw Massacre.

Exile on Main Street is hergebruikt voor het intro van It Must Be Held. Ja, waarom zou je iets nieuws slecht bedenken als er al iets goeds bestaat? It Must Be Held, het laatste nummer van...

0: vanaf het openingsnummer van de tweede kant van Undercover. We gaan naar het tweede nummer en daar staat onder andere Ron Wood op.
1: Na de LP Undercover belanden we in 1984 en op 31 januari kwam er een nieuwe single uit.
0: Die tot nummer 18 in de Nederlandse hitparade van Ron Wood kwam. Een songtitel van Keith Richards en een tekst van Mick Jagger.
1: Eigenlijk was de tweede single van het album Undercover.
0: De A-kant werd goede tijd opgenomen tijdens de opnamesessies in de Compass Point Studios in Nassau. Dat is op de Bahama's en later afgemixt in Marconi Park in Parijs. We hebben de A-kant al gedraaid als onderdeel van de LP Undercover, maar bij She Was Hot werd een video uitgebracht en die video, dat was nogal wat bijzonder. Het was een memorabele video

Pretty Beat Up. Een nummer dus met Ron Wood als mede-componist. Volgende komen we terecht bij Too Tough. Ik zie je nog steeds in mijn dromen met een keukenmes. Onderdeel van de tekst. En ook hier gaat het natuurlijk weer over geweld. Het komt trouwens voort uit een instrumentaal nummer dat nog op de plank lag en is opgenomen tijdens de Black and Blue sessies in januari en februari 1975. Met Wayne Perkins op gitaar. Maar Ron Wood speelt wel degelijk mee, hoor. Hij heeft de gitaarpartijen opnieuw ingespeeld. Het geheel is gebaseerd op een riff van, drie keer raden, ja, Keith Richards. Het nummer werd in 1984 alleen in Amerika uitgebracht als single met Miss You op de B-kant. En voor de rest is het gewoon een nummer op de LP Undercover.

op het album Undercover stond. Want het werd al in 1979 opgenomen. Het was oorspronkelijk bedoeld voor Emotional Rescue. Ja, en dat was eigenlijk oorspronkelijk gespeeld. Ron Wood, saxofoon, later is het Mel Collins geworden. Dat is dezelfde man die ook op Mission de saxofoon bespeelt. De B-kant dus van de single She Was Hot.

maar om laten zeggen dat ze grote vrienden waren in die periode. Dat zou te veel zijn van het goede. Het nummer doet een beetje denken aan een nummer dat al eerder door de Stones werd opgenomen en uitgebracht. Soul Survivor. En dat klopt ook, want de riff van dat nummer, Soul Survivor dus van Exile on Main Street, is hergebruikt voor het intro van It Must Be Held. Ja, waarom zou je iets nieuws slechts bedenken als er al iets goeds bestaat? It Must Be Held, het laatste nummer van kant B van Undercover.

coverfoto is hetzelfde als die van de Beendehoes van de originele Sticky Fingers.

Records label is de laatste die door Pieter en I werd uitgebracht in Nederland. Binnenhoes waren de songteksten geprint in deze EMI-uitgave. Werd maar één keer uitgegeven. Latere platen, die ook

luisteraars naar de B-kant. Van de B-kant naar de A-kant. En daardoor had ik de A-kant nu 7 nummers. Kant B verdween respectvol en werden emotional rescue en do.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Bagaimana saya senyum?

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog in. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks programma Old Dead Jazz. Ik ben Hans Rijst, de presentator en samensteller van dit programma, en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En u hoorde de openingstune van ons programma. En dat is van tenorsaxofonist Ben Webster met Just a Sitting and a Rocking. Vandaag beginnen we met de legendarische trompetist Miles Davis. Het was de muzikus die de nauwe vorm in de jazzmuziek, de bebop, in de jaren 40 als een van de belangrijkste opgangen hielp. Bebop was het op een na een andere manier omgaan met de antwoorden en met de akkoorden, waardoor het voor sommigen echt anders klonk. Later ging Miles Davis ook mee in de andere vormen in de jazzmuziek. En zo is de muziek ook steeds aan de veranderingen onderhevig. We gaan luisteren naar Miles Davis, die een leven had vol drugs en afkicken. En u hoort hem in Moon Dreams.

En we hoorden Miles Davis in Moon Dreams. En dat was een opname uit 1985, 6 jaar voor zijn dood. En waren ook muzici die echt niet meegingen in de nieuwe stromingen en in hun spel de traditionele jazzmuziek trouw bleven. Bijvoorbeeld muzici als Benny Goodman en Louis Armstrong. En ook de zangeres Ella Fitzgerald. Naar haar gaan we luisteren in het nummer Take a Chance

En u hoorde zangeres Sarah Elvira-Jarrett in Taking a Chance on Love. Als de jazzmuziek niet meegingen met de nieuwe stromingen, betekende dat niet het einde van hun carrière. Want de drie niet door mij genoemde muzici zijn altijd wereldberoemd gebleven. Zo dus ook Benny Goodman, de klarinetist en bandleider die zeer vele jaren aan de top heeft gestaan en nog steeds een van de meest beluisterde muzici is. We gaan luisteren naar Benny Goodman in Bewitched.

En u hoort de clarinetist Benny Goodman in Bewitched, met een opname uit 1941. En hier gezongen door Helen Frost. Een nummer dat ook veel gezongen is door Ella Fitzgerald en Billie Holiday. En zo komen we op de volgende zangeres, Sarah Vaughan. Al tijdens de Racket Band, een periode in de begin jaren 40, waarin de vakbond voor muzici het opnemen van platen had verboden, kwam in 1942 de toen 17-jarige Sarah Vaughan terecht bij de band van Billy Eckstein, waarin ook Dizzy Gillespie en Charlie Parker tijdelijk speelden. Het was eigenlijk de eerste grote bebopband, maar er bestaan geen opnamen van uit die tijd. Wel werkte Sarah Vaughan aan een grote toekomst en groeide uit tot een van de allergrootste zangeressen. We horen haar in It Might As Well Be Spring.

En dat was zangeres Sarah Vaughan in It Might As Well Be Spring. Dat is een prachtig nummer van Rodgers en Hammerstein II. Duke Ellington, de grote bandleider met een zeer grote hoeveelheid eigen composities en arrangementen, is ook zo'n muzikus die de traditionele jazzmuziek trouw bleef. De muziek namelijk uit de swing-era van de 40e jaren. En veel grote muzici hebben bij hem in de band gespeeld. En zijn orkest is na zijn dood nog steeds doorgegaan in de stijl van de meester zelf. Hier Duke Ellington en zijn orkest in Creole Love Call.

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

successen oogsten. Onder andere met de wereldberoemde hit Take 5. We gaan nu luisteren naar Paul Desmond in You'd Be So Nice To Come Home To. En de volledige bezetting is Jack.

1940 als een van de belangrijkste opgangen hield. Bebop was het op een andere manier omgaan met antwoorden en met de akkoorden, waardoor het voor sommigen echt anders klonk. Later ging Miles Davis ook mee in de andere vormen in de jazzmuziek. En zo is de muziek ook steeds aan de veranderingen onderhevig. We gaan luisteren naar Miles Davis, die een leven had vol drugs en afkicken. En u hoort hem in...

solisten in You'd Be So Nice To Come Home To. We hebben hem in de uitzending net al genoemd.

1985, 6 jaar voor zijn dood. Er waren ook muzici die echt niet meegingen in de nieuwe stromingen en in hun spel de traditionele jazzmuziek trouw bleven. Bijvoorbeeld muzici als Benny Goodman en Louis Armstrong. En ook de zangeres Ella Fitzgerald. Naar haar gaan we luisteren in het nummer Take a Chance on Love.

0: En u hoorde Sode, Benny Goodjell en Dennis Augustin in I Got It Bad. Dus opgenomen in 1991.
1: Niet meegingen met de nieuwe stroming.
0: En het nummer is een compositie van Duke Ellington en Ben Webster samen. En hier niet door mij.

0: jullie muzici zijn altijd wereldberoemd.
1: Pianist Dave Brubeck.
0: Zo dus ook Benny
1: Goodman. Die altijd de kleine groep heeft gespeeld.
0: En in zeer vele jaren aan de top heeft gestaan.
1: Niet zo hield van het spelen
0: en steeds
1: in
0: een van de meest beluisterde van een big band.
1: We gaan luisteren naar
0: Pianist met soms
1: een
0: merkwaardige ritmeveranderingen tijdens het spelen.
1: We gaan luisteren naar Dave Brubeck met een opname uit 1954.

was zangeres Sharon van It Might As Well Be Spring.

programma. En het is van tenorsaxofonist Ben Webster met Just a Sitting and a Rocking. Vandaag beginnen we met de legendarische trompetist Miles Davis. Het was de muzikus die de nauwe vorm in de jazzmuziek, de bebop, in de jaren 40 als een van de belangrijkste opgangen had. Bebop was...

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl. Eimond 360.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dag luisteraar. Deze uitzending staat in het teken van Over de Heuvels en Ver Weg. We openen met Over the Hills and Far Away van Frederik Delius.

de Royal Philharmonic Orchestra speelde Over the Hills and Far Away van Frederick Tillius in handen van Sir Thomas Beecham. En dan gaan we naar Symphony in C mineur van Alice Mary Smith, waarvan het tweede gedeelte Allegretto Amoroso.

Alice Mary Smith, een Engelse componist. Geboren in 1839, gestorven in 1884. En deze symfonie in C-mineur met 4 gedeeltes, waaven het tweede gedeelte Allegretto Amorevole. Het orkest London Mozart Players met de dirigent voor Howard Shelley. En dan komen we bij de Vaughan Williams symfonie nummer 3, A Pastoral. Eerste gedeelte Lento Moderato Maestoso met Linda Hohenfeld, de sopraan.

Leonard Slatkin dirigeert de Pastoral Symphony nummer 3 van Ralph Vaughan Williams. Eerste gedeelte Lento Moderato Maestoso met Linda Hohenveld, de sopraan, met de Philharmonia Orchestra. En dan gaan we verder met George Butterworth, The Banks of Green Willow.

0: van George Butterworth, The Banks of Green Willow. Gespeeld door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Grant Lunan. George Butterworth, geboren in 1885, gestorven in 1916, een leraar, een muzikus, een componist en verzamelaar van volksliederen, was één van de velen die tragisch werd meegenomen in de verschrikkelijke verwoesting van de Eerste Wereldoorlog. En dan gaan we verder met The King's Singers.
1: One of Ireland's best known and best loved folk songs, the beautiful Danny Boy.

Danny Boy, geschreven door de Engelse componist Frederick Wedley in 1913, gebaseerd op de traditionele Ierse melodie van Londonderry Air. Danny Boy, een beroemd lied, gezongen door de King's Singers. Een Engelse a cappella zanggroep die werd opgericht in 1968 door leden van de King's College Choir in Cambridge. Van William Byrd, The Woods So Wild.

gespeeld door Julian Bream. En op de luid, The Woods So Wild. Een van de eerste tonen geschreven voor de luid door William Byrd. Een Engelse componist uit de Renaissance. Waarschijnlijk geboren in 1539 en gestorven in 1623. The Woods So Wild. We gaan luisteren naar De Wulp, de Curlew van Peter Warlock.

0: We hoorden het eerste gedeelte van The Curlew, De Wulp van Peter Warlock. Het wordt beschouwd als een van de beste werken van deze componist. Geboren in 1894 en gestorven in 1930. De Curlew op gedichten van William Butler Yeats. Ian Patridge, de tenor, werd begeleid door de Music Group of London. En zo zijn we aan het eind gekomen van Musiclopedie met Over de Heuvels en Ver Weg. En gaan we eindigen met...
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En we vervolgen ons programma met Kris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie en techniek worden verzorgd door Hans Deist.

Symfonie betekent letterlijk samenklank. Een symfonie is dan ook een muziekstuk dat door een aantal instrumenten tegelijk wordt gespeeld. Als er één solo-instrument of een groepje duidelijke solo-instrumenten is, heet het werk een concert of een concerto grosso. We gaan nu luisteren naar een stukje uit de symfonie, namelijk Minuet en Trio, uit de symfonie nummer 5 van Franz Schubert.

En we hoorden het Minuet en Trio uit symfonie nummer 5 van Franz Schubert. Een prelude was oorspronkelijk een soort improvisatie die vlak voor het echte werk werd gespeeld. Dat was dan enerzijds als opwarmer voor de speler of om zijn virtuositeit te tonen, en anderzijds om het instrument te stemmen. Vanaf de 17e eeuw werd de prelude een officieel muziekstuk. Het werd gecomponeerd als inleiding van een suite of als een muziekstuk dat een fuga voorafgaat en hiermee in een contrast vormt, of als een zelfstandige compositie. Wij gaan nu luisteren naar de prelude van Chopin, die geschreven is als zelfstandige compositie. Het is de Raindrop Prelude.

En dit was de Raindrop Prelude van Chopin. We gaan nu iets laten horen uit de cantate 147 van Bach. Deze cantate heet Herz und Mund und Tat und Leben en bestaat uit 10 verschillende stukken. We gaan luisteren naar het gedeelte Ich will von Jesu Wonderen singen.

Van Cantate 147 van Johann Sebastian Bach hoorden we twee stukken. Ich will von Jesu Wunderen singen en het slotstuk uit deze cantate, Jesu bleibet meine Freude. Jacques Offenbach, geboren als Jacob Offenbach in Keulen in 1819. Hij is in Parijs overleden in 1880. Hij was een Franse componist en cellist van Duits-Joodse afkomst. En hij schreef voornamelijk operettes. Bij de operettes van Offenbach gaat het steeds om vlotte, goed in het gehoor liggende muziek, met een handeling die veelal op satire berust, vol toespelingen op zeden, gewoonten en personen uit het Tweede Keizerrijk onder Napoleon III. Een voorbeeld van absurde ongepastheid is de cancan in de operette La Belle Hélène, die hij door de goden op de Olympus laat dansen. En naar deze cancan gaan we nu luisteren.

En u hoorde Can-Can uit de operette La Belle Hélène van Jacques Offenbach. Frederik Delius was een Engelse componist. Die leefde van 1862 tot 1934. Jules, de vader van Frederik, zond zijn zoon naar Florida in Amerika om daar de manager te worden van een grapefruit plantage. In die periode ontstond bij Frederik de belangstelling voor muziek. En hij schreef dan ook in Florida zijn eerste compositie. Later heeft Frederik zijn herinneringen aan Florida muzikaal opgetekend in de Florida-suite. Deze suite bestaat uit vier delen, namelijk deel 1 Daybreak, dan By the River, deel 3 Sunset en het laatste deel At Night. In een vorige uitzending draaiden we het gedeelte At Night. Nu gaan we luisteren naar het tweede deel, By the River.

Uit de Florida-suite van Frederik Delius hoorden we het tweede deel bij de River. Peer Gynt is een toneelstuk uit 1876 geschreven door Henrik Ibsen. Samen met de toneelmuziek die Edvard Grieg geschreven heeft, is het toneelstuk erg beroemd geworden. Muziek wordt tegenwoordig regelmatig als concert uitgevoerd en wordt dan de Peer Gynt suite genoemd. Het hoofdthema van het verhaal is de al dan niet met opzettelijke verwarring van leugen en waarheid die Peer veroorzaakt. In zijn jonge jaren ontmoet hij Solvig, dochter van een predikant. Peer gaat echter een behoorlijke egoïstisch leven leiden en vergeet haar al snel. In de laatste fase van zijn leven komt hij tot inzicht en keert terug naar Solvig, die al jaren op hem gewacht heeft. Zo is het toch nog eindgoed al goed. Uit deze suite gaan we luisteren naar de Solvig Song.

Dit was Solfège Song uit de Peer Gynt suite van Edvard Grieg. We gaan nog een keer luisteren naar een stukje uit een symfonie. Dit keer geschreven door Alexander Glazunov. Het is het Scherzo Allegro uit symfonie nummer 1. Het is het tweede deel uit deze symfonie, die uit 4 delen bestaat.

Uit symfonie nummer 1 van Alexander Glazunov hoorden u het Scherzo Allegro, het tweede deel uit deze symfonie. Misschien kent u de minutenwals van Frédéric Chopin. Chopin noemde deze wals zelf kleine hondjeswals, omdat hij tot deze muziek geïnspireerd werd door een klein hondje dat heel hard aan het rondjesrennen was achter zijn eigen staart aan. Maar hij is niet de enige die zich heeft laten inspireren door een huisdier. Domenico Scarlatti heeft zich namelijk door zijn kat laten inspireren tot het schrijven van de Kattenfuga. De kat liep over de toetsen van de piano en maakte zo het thema waar de Kattenfuga mee begint. Luistert u zelf maar.

En dat was de Kattenfuga van Scarlatti. Stabat Mater, een compositie van Percolesi, is een uitgebreide compositie. Hij duurt te lang, nu even voor deze uitzending. Ik heb gekozen voor een deel ervan. Mater Dolorosa, gezongen door Katia Ricciarelli.

Het Stabat Mater van Pergolesi. En hier gezongen door Katja Ricciarelli. We sluiten vanavond maar weer eens af met een wals van Johann Strauss II. Prinsessin Alexandra Walzer.

0: En u luisterde naar Kris Kras Klassiek. Een reis door de wereld van de klassieke muziek.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks programma All Day Jazz. Ik ben Hans Rijst, de presentator en samensteller van dit programma, en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En u hoorde de openingstune van ons programma. En dat is van tenorsaxofonist Ben Webster met Just a Sitting and a Rocking. Vandaag beginnen we met de legendarische trompetist Miles Davis. Het was de muzikus die de nauwe vorm in de jazzmuziek, de bebop, in de jaren 40 als een van de belangrijkste opgangen hielp. Bebop was het op een na een andere manier omgaan met de antwoorden en met de akkoorden, waardoor het voor sommigen echt anders klonk. Later ging Miles Davis ook mee in de andere vormen in de jazzmuziek. En zo is de muziek ook steeds aan de veranderingen onderhevig. We gaan luisteren naar Miles Davis, die een leven had vol drugs en afkicken. En u hoort hem in Moon Dreams.

En we hoorden Miles Davis in Moon Dreams. En dat was een opname uit 1985, 6 jaar voor zijn dood. En er waren ook muzici die echt niet meegingen in de nieuwe stromingen en in hun spel de traditionele jazzmuziek trouw bleven. Bijvoorbeeld muzici als Benny Goodman en Louis Armstrong. En ook de zangeres Ella Fitzgerald. Naar haar gaan we luisteren in het nummer Take a Chance

En u hoorde zangeres Sarah Fitzgerald in Taking a Chance on Love. Als de jazzmuziek niet meegingen met de nieuwe stromingen, betekende dat niet het einde van hun carrière. Want de drie niet door mij genoemde muzici zijn altijd wereldberoemd gebleven. Zo dus ook Benny Goodman, de klarinetist en bandleider die zeer vele jaren aan de top heeft gestaan en nog steeds een van de meest beluisterde muzici is. We gaan luisteren naar Benny Goodman in Bewitched.

En u hoort de klarinetist Benny Goodman in Bewitched, met een opname uit 1941. En hier gezongen door Helen Frost. Een nummer dat ook veel gezongen is door Ella Fitzgerald en Billie Holiday. En zo komen we op de volgende zangeres, Sarah Vaughan. Al tijdens de Racket Band, een periode in de begin jaren 40, waarin de vakbond voor muzici het opnemen van platen had verboden, kwam in 1942 de toen 17-jarige Sarah Vaughan terecht bij de band van Billy Eckstine, waarin ook Dizzy Gillespie en Charlie Parker tijdelijk speelden. Het was eigenlijk de eerste grote bebopband, maar er bestaan geen opnamen van uit die tijd. Wel werkte Sarah Vaughan aan een grote toekomst en groeide uit tot een van de allergrootste zangeressen. We horen haar in It Might As Well Be Spring.

En dat was zangeres Sarah Vaughan in It Might As Well Be Spring. Dat is een prachtig nummer van Rodgers en Hammerstein II. Duke Ellington, de grote bandleider met een zeer grote hoeveelheid eigen composities en arrangementen, is ook zo'n muzikus die de traditionele jazzmuziek trouw bleef. De muziek namelijk uit de swing-era van de 40e jaren. En veel grote muzici hebben bij hem in de band gespeeld. En zijn orkest is na zijn dood nog steeds doorgegaan in de stijl van de meester zelf. Hier Duke Ellington en zijn orkest in Creole Love Call.

Duke Ellington en his orchestra in Creole Love Call. En het is opgenomen in 1957. Geen prettig leven was zeker het leven van de volgende jazzzangeres, Billie Holiday. Een prachtige stem, veel succes, maar een moeilijk leven in het Amerika dat nog barstte van de rassendiscriminatie. Ze zocht haar toevlucht samen met onder andere tenorsaxofonist Lester Young in drugs en drank en is daar uiteindelijk aan bezweken. Maar ze heeft een schitterende hoeveelheid prachtige muziek achtergelaten. Wij gaan luisteren naar Billie Holiday in It's the Same Old Story.

En dat was zangeres Billie Holiday in It's the Same Old Story. Ja, veel platen maakte zij, veel radio-uitzendingen, veel optredens in het land, al moest ze dan zelf maar voor onderdak zorgen. Ze verloor een deel van het publiek en de gunst van het Amerikanen, en dan uiteraard het blanke publiek met haar nummer Strange Fruit. Een aanklacht tegen het ophangen van negers, iets dat toch regelmatig gebeurde. Wij gaan door met Paul Desmond, de saxofonist die samen met Dave Brubeck in een dienstkwartet veel successen oogste. Onder andere met de wereldberoemde hit Take 5. We gaan nu luisteren naar Paul Desmond in You'd Be So Nice To Come Home To. En de volledige bezetting is Chet Baker, trompet, Robert Hanna, piano, Jim Hall, gitaar, Ron Carter, bas en Steve Cat, drums. En we gaan luisteren naar You'd Be So Nice To Come Home To. Thank you.

En we horen Paul Desmond en solisten in You'd Be So Nice To Come Home To. We hebben hem in de uitzending net al genoemd en al gehoord, maar we laten nu nog een opname horen van Benny Goodman. I Got It Bad.

En we hoorden Benny Goodman en his orchestra in I Got It Bad. Dat is opgenomen in 1941. En het nummer is een compositie van Duke Ellington en Ben Webster samen. En hier met zang van Peggy Lee. Ik noemde hem net al eventjes, pianist Dave Brubeck. De muzikus die altijd in kleine groepen heeft gespeeld en het niet zo hield van het spelen in of leiden van een big band. De pianist met soms merkwaardige ritmeveranderingen tijdens het spelen. We gaan luisteren naar Dave Brubeck met een opname uit 1954. The Song Is You.

En dat was een live-opname van pianist Dave Brubeck in The Song Is You. Met ook weer een hoofdrol voor de alt-saxofonist Paul Desmond. Nu we toch een aantal traditionele jazzmuzici hebben laten horen, kunnen we niet heen om Louis Armstrong. Geboren in New Orleans en reeds heel jong op de cornet en trompet had spelen. Als jongetje stond hij in zijn korte broek al vaak 's avonds te spelen in de kroegen en droeg zo een paar centen bij aan het armoedige gezin. Eigenlijk heeft hij altijd en tot aan de dood aan de top van de jazzmuziek gestaan, mede door ook een belangrijke bijdrage aan het scat zingen met een heerlijke schorre stem. We gaan eens luisteren naar de trompetist Louis Armstrong in Honeysuckle Rose.

Dat was trompetist Louis Armstrong in Honeysuckle Rose. Was in het allereerste begin van de jazzmuziek de gitaar hoofdzakelijk een begeleidingsinstrument, dan werd dit al spoedig veranderd door gitarist Charlie Christian. Hij introduceerde als eerste de elektrische gitaar in de jazzmuziek. En er wordt niet voor niets de genius of the electric guitar genoemd. Daarmee werd de gitaar niet alleen een begeleidingsinstrument, maar trad de gitaar ook solistisch op. We gaan eens luisteren naar Charlie Christian in 7 Come 11.

En dat was gitarist Charlie Christian in 7 Come 11. En in Europa drong ook zo'n gitarist aan de voorgrond. En dan hebben we het natuurlijk over Django Reinhardt. Een van de allergrootste pioniers op het gebied van de gitaar. Komend uit de Franse zigeunerfamilie gaf hij de gitaar een belangrijke plaats in de muziek. Ik denk wel dat alle gitaristen Reinhardt als voorbeeld hebben. We gaan luisteren naar Django Reinhardt met orkest in Swing Guitars.

En dat was Django Reinhardt op gitaar in Swing Guitars. We duiken even terug naar de oerbron van de jazzmuziek, de stad New Orleans. De stad die toen de tijd, een paar jaar geleden na de storm Katrina, voor een groot deel vernield is. De opbouw is toen eigenlijk niet erg vlot gegaan en ook nog steeds niet helemaal voltooid. Maar het oude Orleans zal wel nooit meer terugkeren. We gaan luisteren naar Jelly Roll Morton en zijn Red Hot Peppers in Dr. Jazz.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld.